hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields en dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden en daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff. En dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie. Die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog? Van Follow Me. En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer specie Sinti kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsch Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light Label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma to Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruimbaan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitem Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met Equitem Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-Ray. En we gaan terug naar 1981 en toch ook weer het heden. Namelijk een heruitgave van het album Desire van het gezelschap Tuxedo Moon. Die maakte hun tweede album Desire in 81 inderdaad. En dat verscheen via Ralph Records. Voor Nederland was dat Cramped Discs. En dat label gaat het weer heeft het weer opnieuw uitgebracht in een nieuwe editie met tracks die nooit eerder verschenen zijn. Maar wij draaien er eentje van het origineel. Namelijk Incubus Blue Suit. Hier is Tuxedo Moon.

Ja, zo was ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk in Utrecht. En die kerk die ken ik natuurlijk redelijk goed. Niet vanwege het feit dat ik daar iedere zondag zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga er alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. En zo kwam ik op een LP van een duo, een Frans duo, bestaande uit Julien Lovet en Eric Durelle. En zij vormen het duo 2:13 PM. Oftewel 13 minuten over 2 's middags. Een iets wat vreemde naam voor een muziekduo. Maar dit album, dat mag er zijn. U hoorde de track Gabriel, wat afkomstig is van het album Matt Cormano. En dat is de originele soundtrack, de original soundtrack van de gelijknamige film. 2:13 PM met Gabriel. Het is in 2017 verschenen op Specific Recordings. Erg blij met de aanschaf van deze op zo'n platenbeurs. Heerlijk. De ander die komt misschien ook nog wel eens aan bod. Want ik heb 2 mooie platen gevonden. X-Rated op de concertzender, waar we even terug in de tijd gaan naar 2020 voor Undirheimer. Dit is Utgarter. U vindt het op het album Heljarunar. Hier is Undirheimer.

Zo, wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winter Light Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winter Light album, Soon into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen, want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. De honden, die schopt u naar buiten. De boksen, die kunnen ook naar buiten. En dan neemt u de kelken mee en voedt de buren goed op met de klanken die ertoe doen nog tot 11 uur. En nu eerst terug naar 1993. The God Machine. Ik weet nog dat dit album uitkwam en ik helemaal uit de plaat ging. Toen kwamen ze ook nog eens een keer op de koop toe in Paradiso in Amsterdam. En dat concert was werkelijk zo fenomenaal. En deze week trok ik weer eens. Ja, ik had toch COVID, dus dan doe je plaatjes draaien. Scenes from the Second Story, weer eens uit de kast getrokken. Wat een album. Dit is The God Machine. I've seen the man.

pure schoonheid uit Rusland. Kof aan de Trier. En dit staat op een verzamelaar, Research Chronicles 2007-2009. Verzamelaar van het werk van Kof aan de Trier. En als ondertitel had dit Gridal Tirin. En Gridal Tirin was ook de titel van deze track van Kof aan de Trier. Schitterend. Het verscheen in 2011 op het Tsjechische label Horus Cyclic Demon. Kof aan de Trier hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verheugd zijn dat er een re-release aankomt van Maschinenzimmer 412. De eerste. En dat was een hele, ja, zeg maar een soort black industrial album. Macht durch Stimme. Het verscheen in 1988 op een cassette via Mechaniek cassetten. En later werd het heruitgebracht op diverse labels. Zoals Cold Meat Industry en deze op Dark Vinyl, waar ik deze vanaf haal. Ekafdlok, Maschinenzimmer 412.

strange cup secret speaks. With bleach spawned dorsum.

dead crows saving the ornament centipede. The ornament

Nou, dat is duidelijk hoe de track heet. Ornament Centipede. Je hoorde Scion Organ. En Scion Organ die werkte in deze track nauw samen met Thypol Sandra. En deze twee heren die hebben natuurlijk ook nauwe contacten gehad met Coil. Scion Organ met Thypol Sandra en Ornament Centipede. Het staat op het album Dust. Dat verscheen vorig jaar via Lumberton Trading Company. Het staat vol met dit soort heerlijke, intrigerende tracks. Fantastisch. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we nu teruggaan naar 2016. En dat was tevens het jaar dat het geweldige label Reverse Alignment nog bestond. Helaas bestaat het label niet meer. Maar de nalatenschap van dit label is fantastisch. Zoals deze CD die nu in de speler zit van Manifesto. Manifesto is het project van Magnus Zetterberg. En Manifesto die heeft ook de diverse dingen uitgebracht op het Belgische Plague Records. Dit is op het Zweedse Reverse Alignment. U hoort van het album Exit nu Testimony.

Sparkle Horse en Venice.

Je hoorde inderdaad de stem van Sparkle Horse, oftewel de stem van Mark Linkous. Mark die pleegde in 2010 helaas zelfmoord en is niet meer onder ons. Christian Fennis, die de muziek deed, die is nog wel onder ons. En dit lieten zij achter in 2009. Dat is 1 jaar voordat Mark Linkous het zichzelf van het leven beroofde. Sparkle Horse en Fennis met het prachtige Goodnight Sweetheart. Het werd uitgebracht op een serie cd's in de Fish Tank. Dit was deel 15. Dat werd destijds uitgebracht door Concurrent uit Amsterdam. En daarvoor het indrukwekkende Saturnian Resonance van Aina uit New York. Inderdaad, deep, deep, deep dark ambient space op het album Morse Ultra. En dat verscheen via Cyclic Law. Prachtig werk van Aina. En daarvoor dus de Zweedse Manifesto.

0: Dat is het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Namelijk gewoon een heel prachtig uur X-Ray. Waar we eindelijk eens helemaal een uur lang aandacht besteden aan Oyuki Conjugate. En dan met name de periode tussen 1987 en 1995. Niet dat ze nu nog steeds niet geweldige muziek maken, maar het is wel eigenlijk hun beste periode. U hoort twee tracks van het album Into Dark Water. Eén track van het album Undercurrents. En drie tracks van het album Peyote. En drie tracks van Equator. En dat laatste album is ook weer onlangs opnieuw uitgebracht. Prachtig werk van Oyuki Conjugate. Zometeen tussen 11 en middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet heel erg veel goed. Blij hier weer te zitten na een week afwezigheid door dat klote corona. Maar goed, we zijn er weer bovenop en dat hoort ook zo. Ik hoop voor u hetzelfde. Blijf veilig, want corona is alles behalve weg. COVID sluipt nog. Maar goed, als u net zo'n milde klacht heeft als ik, dan komt u er goed vanaf. Wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: is the night of the demon.
1: Goedenavond, het tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. De mailbox is dicht en dat is maar goed ook, want die neigde te exploderen. U heeft me wel heel erg veel werk gegeven. Oei, oei, oei, ik hoop dat ik om 10:30 de winnaar bekend heb, want het zijn er wel heel erg veel. Maar goed, ik ga ze het komende 30 minuten allemaal voor u bekijken en uitkiezen. En dit keer zijn het er zoveel dat ik de 10e en de 20e mailer eruit zal gaan kiezen. Straks 10:30, rond 10:30 of misschien iets later hoort u het resultaat. Het was een trieste week, u hoorde het ook al bij mijn collega Roel in Space Exposure. Mark Hollis van Talk Talk is deze week overleden. Bovendien was het een trieste week voor de Wave, want ook Andy Anderson is overleden. En dat was een hele korte periode een drummer van The Cure in 1983. Ongeveer een jaar bij The Cure gezeten. En Steve Jameson, en dat was de drijvende kracht achter World Domination Enterprises. Maar die gaan we nu beginnen. Mark Hollis, daar komen we later in dit uur op terug. Steve Jameson is overleden en dat was de drijvende kracht, zoals ik zei, van World Domination Enterprises. Nooit echt helemaal doorgebroken, maar mensen die bijvoorbeeld een band als Big Black kennen, die moeten ook dit geluid zeer zeker waarderen. Hun hit single, tussen aanhalingstekens, heette Asbestos Led Asbestos. Rust in vrede, Steve Jameson. Dit is World Domination Enterprises.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoen van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. Je hoorde Inner F Into Light. Dit was Rapoon. En overigens brengt u toch die trance. Daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412. Vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen. En dat heet Zwart Mirkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuigen ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ 412.

Last year.

is necessary.

Eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven, dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal. Met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuut zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is. Het is een verzameling met oudere tracks. Maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

Makes my heart loud, she is at rest.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. En daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste twee minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance-periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. Een en ander brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Det finns kurkade chefer, det finns kurkade anställda, det finns till och med kurkade boxholmare. Fast jag har inte sett några, men det skulle ju ska finnas. Rätt skor går det för sig.
1: Alduns Boxholm. En Boxholm opende deze X-Rated op deze zondagavond. De speciale traditionele ultra zware kersteditie van X-Rated hier op de Concertzender. En dat allemaal tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met natuurlijk ook donkerheid. Namelijk een Winterlight Label Special. Maar dat pas na 11. Eerst moeten we het even hebben over Boxholm. We hoorden Frans Enoch the Bastard. En dat komt van de Hunting Cores of Skogs Sarah uit 2006. Verschenen via Vrottage. En daarvoor het prachtige koormuziek van Clear

Note Choir. En Clear Note Choir maakte het album Choir Music. En dat verscheen via hun eigen label Clear Note Songbook. Bless the Lord, O my soul. Daarvoor een stuk uit Hiding van Kammerheit, wat u vindt op het album Asleep and Well Hidden. En natuurlijk de traditionele kerkklokken aan het begin. De bells. Dit keer kozen we voor een versie van het Kronos Kwartet samen met de Monks of the Abbey of St. Peter's of Solesmus. En dat allemaal dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Waar we weer de grootst mogelijke moeite hebben met de playlist. Dus als het allemaal niet verschijnt in de playlist, het is weer eens zover. Het is weer zondagavond, 9 uur. En de boel ligt er weer uit. Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd weer verandert. Dus u zult het eventjes met de presentatie moeten doen. Want ach, natuurlijk kan ik u ook gewoon vertellen wat er komt. Hè? Niet waar? Fragments of Corinth was nu aan de beurt met Mystery of the Grey Lands. De schitterende titel The Rebirth of Symbols Long Forgotten. X-Rated op de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. De ultrazware kerstepisode tot 11 uur. Hier is Fragments and Corinth.

prachtig, werkelijk prachtig. Andrew Osler. U hoorde het tweede gedeelte uit The Blind Sublime. En dat tweede gedeelte, dat heet Confession. Allemaal biechten. Opbiechten. The Blind Sublime is een album wat uit werd gebracht door het eigen label van Andrew Osler. Expert Sleepers. Een aantal weken geleden dus. Vonkeltje nieuw werk van Andrew Osler. En daarvoor Fragments and Corinth met The Rebirth of Symbols Long Forgotten. U luistert naar de speciale kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En het schijnt dat, nou ja, tenminste laten we het afkloppen, maar dat de problemen met de playlist weer verholpen zijn. En de site, alles doet het weer. Laat dat zo blijven. En nu in X-Rated een oude bekende, eentje die al vaker in een kerstuitzending voorbij is gekomen. Maar dat is dan ook geheel terecht. Ik heb het over Hypnopazuzu. Het prachtige Christmas with the Challengers. Die hoort er gewoon bij in de kerstuitzending. Het album Create Christ Sailor Boy. Hier zijn Youth en David Tibet van Current 93 als Hypnopazuzu Christmas with the Channelers.

Karlie Malone weet zich op haar nieuwe album All Life Long vergezeld van het koor Macadam Ensemble. En gaan overigens samen, dus Karlie Malone en het Macadam Ensemble, optreden op Rewire in april volgend jaar. Karlie Malone en Macadam Ensemble hoorden Slow of Faith, dus inderdaad van haar nieuwe album All Life Long. Verschenen op het label van Stephen O'Malley, Audiologic Organ. En we gaan de gezelligheid in met Det Ketterska Förbund. He Will Fall.

0: dat blijft ook zo fantastisch wat Metatron Omega doet. Naast het album wat in 2023 is verschenen was Cataphases via Cryo Chamber verschenen. Metatron Omega hoort u met Ascension.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur van X-Rated en de speciale, wat zwaardere kerstspecial. En dat nog tot 11 uur en daarna een Winterlight special van het vroegere Winterlight werk. Zometeen in X-Ray na 11. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Het kerstliedje wat Psychic TV maakte in 83. Op het album Dreams Less Sweet hoort u het prachtige en fragiele White Nights. En het kerstliedje van Psychic TV.

uw hoogst eigen paasmis. En ik hoop voor u na een heerlijke paasdis. De traditionele zware paasepisode van X-Rated is hier tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dat is ook een hele duistere. Maar daarover strakjes meer. We begonnen deze X-Rated in paassferen met Klaus Schulze. De intro van het werkstuk Floating, wat u vindt op het album Moon Dawn. Naadloos overgegaan in Laibachs nieuwe Alamut. U hoorde Transition, The Stars Above Us Are Silent. Schitterende project Alamut van Laibach. En dat werd gevolgd weer door Det Ketterska Förbund met He Will Fall. Dat kwam van hun album Liedawerken, deel 1. En dat zijn Nordvarger en trepaneringsritualen samen. Nou, dat eerste kwartier, dat was een heerlijke zware. En zo blijft het eigenlijk een beetje vanavond in X-Rated in paassfeer. De traditionele paasepisode tot 11 uur dus. En daar vindt u allerlei klassiekers. En u vindt nieuwe werken, stukken. Nu eentje uit 2005. Een schitterend stuk van Scanner. Tavern 100. Het staat op het album Macht des Klangs, Klang der Macht. En dat verscheen via Kunsträume Leipzig. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond. Hier is Robin Rimbaud in Scanner.

Ja, die onweersbui, die hoorde er nog even bij. De zware klanken van Skinny Puppy met koren en al. Op het album Rabies vindt u, en nou, ik denk wel mijn favoriete Skinny Puppy track, Coralone. Dat verscheen via Netwerk in 89. Skinny Puppy hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we de traditionele zware paasepisode hebben ingezet. En dat nog tot 11 uur vanavond met nu de heilige oorlog van Kofnia. Kofnia, en dat is allemaal uit Zweden. Uit 2001, verschenen via Cold Meat Industry, de Holy War EP. Dit is het eerste gedeelte, Enter, van Holy War. Dit is Kofnia.

U hoorde Opana van O Sala Sacral. En daar zit onder andere onze eigen Peter Johan Nijland in de gelederen van O Sala Sacral. Het album Oa Star verscheen eind 2025 op Cyclic Law. In december dus. Wat mij betreft loopt een jaar van december tot december. Dus deze gaat zonder meer de eindlijst over 26 in. Want ja, die eindlijsten die moet je natuurlijk al vroeg maken. En zo krijgt een album wat in december verschijnt natuurlijk nooit een kans om in een lijst te verschijnen. En hetzelfde gaat gelden voor New Risen Throne. Het album The Journey to Reach the Fathers verscheen eind derde week van december vorig jaar op Cyclic Law. Dit is New Risen Throne featuring fragments in God Never Spoke, Never Will. New Risen Throne. And fragments.

0: ook een verslavend album wat in de eindlijst gaat komen. Why I Went to the Woods. 400 Lonely Things. Dit was Amicus en nu dit verscheen op Cold Spring Records. Schitterend werk van van 400 Lonely Things.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. We hebben de zware paas, de traditionele paasepisode van X-Rated nog tot 11 uur en daarna. X-Ray, die ook zwaarder is dan u gewend bent van ons. Maar wel schitterend. Alles is schitterend. Zelfs de New Wave plaat die nu op de draaitafel ligt. En die hebben we al eens natuurlijk eerder gedraaid in een paasepisode. Want die heet gewoon Tell Me Easter's on Friday. En dan hebben we het over Alan Rankin en Billy McKenzie. Oftewel The Associates. Tell Me Easter's on Friday.

Zo, dat is lekker. Age. Uit 1994. En Age is het geesteskind van Thomas P. Heckman. Dit was afkomstig van de dubbel LP The Orion Years, wat in 1994 verscheen. Via Mil Plateau hoorde Lichtspruch Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En heel fijn dat u het WK uiteraard boycott dit jaar. En de focus legt op de muziek die er toe doet hier in X-Rated. Inderdaad, nog tot 11 uur. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond. We hebben heel veel moois van toen en nu. En heel veel nog van in de toekomst te verschijnen dingen. Wat dacht u van het nieuwe album van Alexander Kowalski? Alexander Kowalski brengt op 17 juli een nieuw album uit, Echoes Remasters. Remaster. En daarvan hoort u nu de track Oxygen. Dit is nogmaals X-rated. Dit is Alexander Kowalski, niet te verwarren met de band Kowalski. Alexander Kowalski, X-rated. Oxygen. Oh, stond die. Oh, komt die.

Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht en Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degenen die er niet bij waren, u heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu nieuw werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

is gewoon altijd hoogstaand wat die man doet. Die man is Robert Henke, ook beter bekend als Mono Lake. Zijn nieuwste album onder de naam Robert Henke is verschenen. Signal to Noise Volume 2. En dat is inderdaad de opvolger van Signal to Noise Volume 1. En dat is alweer een flinke tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Nu dus eindelijk het tweede gedeelte, verschenen op het eigen label van Robert Henke, Imbalance Computer Music. Signal to Noise 3 hoorde u van het album Signal to Noise 2. Zo, Robert Henke hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer een album wat nog uit moet komen. En namelijk pas op 24 juni. Het nieuwe album van de twee ambient groothelden. Grootheden Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Zij werken samen, zij werkten al samen op een eerste samenwerkingsalbum. En er is nu een tweede opkomst, dus Where Light Pauses in the Silence of the Sun. En dat gaat verschenen via Black Knoll Editions. Zoals gezegd, dus 24 juni, dus pas. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Dit is van dat nog te verschijnen album, het schitterende Blue Descent.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoort u van Variant.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Daniel Thomas Freeman. In de jaren 80 was ik in de kade in Zaandam met mijn vrienden René Peschaar en Jozef. René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam en voor echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het gehele publiek voor het concert van Tommy Stoempf. Het interesseerde Tommy Stoempf helemaal geen hol. Wij kregen bier, koud bier uit de coulissen van backstage. En Tommy Stoempf heeft daar gewoon lekker een uur en een kwartier staan stampen. Waaronder de track Counter Gunpunk. Ik was destijds helemaal fan van Tommy Stoempf. Het staat op de 12-inch Mich kriegt ihr nicht. En het is nu verschenen op de verzamelaar Sowas von Egal volume 3. German Synthwave Underground 1981-1986. Natuurlijk weer via Bureau B. Tommy Stoempf.

0: paspoort.
1: He even tries to take our cameras.

Tượng buồn để lại quê hương.

vibrato.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.

De episode van X-Rated. Een duo uit Engeland die deze 12-inch maakte in 1994. Two Full Moons and a Trout. En dat in de Caspar Pound mix. En dat staat natuurlijk garant voor een lekker acid geluidje. Inmiddels is het gaan regenen in het hele land, bijna zo'n beetje. Dus blijft u vooral binnen en zet de boksen wat harder. Dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult een goede kelk voor een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot hedenavond 11 uur, gevolgd door een X-Ray tot middernacht. Union Jack opende deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En we gaan lekker door met nieuw werk. Namelijk een single die inmiddels is verschenen, terwijl het album... Dat laat nog even op zich wachten. Het album gaat Act 3 heten en dat gaat verschijnen op 6 december. Ik heb het over Cora Novoa. De single die heet Social Standards. Dat is verschenen via het label Seeking the Velvet. Dit is X-Rated.

Union Jack. Met two full moons and a trout. Twee volle manen en een forel. Jawel. Union Jack aan het begin van een nieuw.

heerlijk gruizig. Robert Bergman. U hoorde de track Drum Tracks. En dat staat op zijn nieuwe single 3AM. Wat verschenen via zijn eigen Brew label. Robert Bergman. Eigenlijk al geruime tijd aan de weg timmerend met allerlei elektronica. In de house techno hoek. Hij werkt onder andere ook in een goed geoutilleerde danswinkel in de Spuistraat in Amsterdam. En daar loop je natuurlijk ook heel veel kennis op. Robert Bergman en zijn nieuwe single. Fantastisch werk. 3 tracks staan erop. De 12-inch 3AM. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik draaide hiervoor Cora Novoa. En toen dacht ik, die zou ik wel willen zien optreden op het Grauzone Festival. Die past daar best wel bij. Maar dat denk ik ook van de volgende die in de speler zit. Dat is namelijk Eat Girls. Deze dames, die zie ik eigenlijk ook wel op Grauzone staan. Hun nieuwe album heet Aria Silenzio. En dat is onlangs verschenen via het Duitse Bureau B-label. Hier zijn Eat Girls met Trouwschaft.

Wat is dat toch met Kevin Richard Martin? Waarom is nou echt vrijwel alles maakt wat hij maakt gewoon goed? Denk aan het laatste album wat hij maakte met KMRU, Disconnect. En denk ook aan het nieuwe album wat hij heeft gemaakt onder de naam The Bug. En daar heeft hij 5 delen uit de single reeks Machines verzameld. En daarom heet hij ook Machines 1 tot en met 5. The Bug, Kevin Richard Martin. Helemaal solo. En waar hij normaal wel eens rappers erbij gooit, heeft hij dat op dit album totaal niet gedaan. Het is allemaal instrumentaal. U hoorde Released met als ondertitel The Need to Escape. Een en ander verscheen op het zwaar gewichten label Relapse. The Bug, prachtig nieuw werk. En ook nieuw, en dat is een soort Polische-Deutsche Freundschaft. Oftewel een samenwerkingsverband tussen Polen en Duitsers. Ik heb het over de band Düsseldorf. Die naam hadden ze beter niet kunnen nemen, want er bestaat natuurlijk al heel erg lang een La Düsseldorf. Dus verwart u het daar niet mee. Die komt notabene ook uit Duitsland. Maar de muziek, die mag er zijn. Het nieuwste album, dat heet Bunkermuziek. En dat is dus verschenen via het Poolse label Zoharum. Hier is Düsseldorf met het heerlijke Sinti Space nummer Oostwall.

Allemachtig, wat een track zeg. Als het hele album zo is, en we eigenlijk pas twee nummers gehoord, dan is het weer zo'n eindlijst ding. Het is het elektronische muziek improviseer volume 3 ding van Sunroof. Electronic Music Improvisations volume 3. Nou, de nummers 1 en 2, die kennen we inmiddels al geruime tijd. En nu komt er dan ook gelukkig een deel 3 aan. Dat gaat gebeuren op 29 november aanstaande. Sunroof, oftewel Gareth Jones, de bekende producer. En Daniel Miller, oftewel de baas van Mute Records. Maar ook muziek. Hij zit bijvoorbeeld achter het 1980 singeltje TVOD van The Normal en de Silicon Teens. En meer van dat leuks. En al heel lang inderdaad de baas van Mute Records. Hij heeft Depeche Mode destijds binnengehaald. En daar plukt hij nog steeds de vruchten van. Sunroof hier bij X-Rated. En waar we zijn aanbeland bij de nieuwste van Klaus Schulze. Wat zegt u? Een nieuwe? Dat kan toch niet? Ja, dat kan. Hij is inmiddels natuurlijk overleden. Maar in 2008 heeft hij de soundtrack gemaakt voor een film. En die film die heet Hackers. En die heeft hij opgenomen. Hij had eigenlijk maar een half uur hoeven maken. Maar hij heeft er een volledig album van gemaakt. En de muziek die hij inleverde, daar is uiteindelijk maar een half uurtje van gebruikt. En ook nog eens een keer als zachte achtergrondmuziek. En gelukkig is dat dankzij de nazaten van Klaus Schulze nu uitgebracht als volwaardig album 101 Milky Way via SPV Records. Klaus Schulze, mijn grote held, met een postuum album. Hier is de track Infinity.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: En dat was tot de laatste snik. Klaus Schulze van het nieuwe postuum verschenen album 101 Milky Way. En u hoorde Infinity. Inmiddels zijn we al lang aanbeland in uur 2. We zijn inmiddels alweer 2 minuten bezig. Maar dan mag de pret niet drukken, want we hebben nog veel moois tot 11 uur. En daarna X-ray. En u hoort nu 5 or 6. Ja, en hoe kom ik daarop? Het was van de week dat ik een papiertje voor me had. En het was werkelijk niet te zien of het nou een 5 of een 6 was. En daardoor maakte ik een fout. Het was een 6. Nee, was het een 5? Het bleek een 5 te zijn, maar ik dacht dat het een 6 was. Anyway, toen kwam ik op 5 or 6. En die maakte in 1981 de schitterende mini-LP Polar Exposure. Nou, het wordt ook nog eens een keer stervens koud deze week. Dus vandaar Polar Exposure van 5 or 6. Nu hier bij X-Rated.

Brain Machine. Brain Machine met Eternal Night. Het duo Brain Machine bestaat uit Guido Zen en John Tiello. En Guido Zen die gaat ook door het leven als Abul Mogar. En daar maakt hij prachtige, hele mooie, diepe ambient. En onder zijn eigen naam dus dit duo Brain Machine. Brain Machine en dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we lekker van start gaan met een beetje electro-techno van DJ Emerson. Everything is shitting away. En dat staat op zijn nieuwste album Repetitive Music 2. En dat verscheen via micro.fom. DJ Fon gaat verder in deze X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond en welkom bij X-Rated.

Ja, fijn. Het nieuwste album van Doppler Effect. Dat is inmiddels zo goed als uit. Neurotelepathy heet dat album en dat is verschenen via Leisure System. Neural Impulse Actuator, Mirror Neuron. Ja, een leuke titels. Daar blijven ze in ieder geval mee doen. Doppler Effect hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik in ieder geval blij was, het album is al even uit, maar ik heb hem eigenlijk pas nu binnengekregen. Is een nieuw album, sinds hele, hele lange tijd, van Syntax Error. Gespeld als Sinta, en dan XE tussen haakjes en dan ROR. Het nieuwste album, en dat is tussen haakjes gewoon een puntje, maar dat mag u ook vertalen als DOT. Syntax Error, het duo uit Polen. Dit is dat nieuwe album. En u hoort Last Call.

En na syntax error zijn we even in... Ja, komt je maar. Even in Polen gebleven. Met wederom duo Pin Park. En u hoorde van dat Pin Park. En, oh jee, valt er toch wat weer op de grond hier. Ik moet nog een beetje uitkijken. Pin Park met LSP. En het staat op een verzamelaar WC8 Zona Electronica. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik eigenlijk persoonlijk heel blij ben dat er een nieuw album is verschenen van NIM. N-I-M-H. En dat is Giuseppe Verdicchio. En dat is verschenen op een sublabel van Silentes. Wederom een schitterend album. En het duurde eventjes voordat er het nieuwe album was. Er was wel een samenwerkings-CD uitgekomen via Winterlight. Maar zijn laatste solowerk is alweer een tijdje terug. Het nieuwste album heet Iron and Eyes. Dit is NIM in Four Lands.

RVDS. En RVDS, dat staat voor Richard von der Schulenburg. Zijn nieuwste album heet Cosmic Diversity. Heerlijke, ja, hele eenvoudige synths, maar het klinkt toch allemaal heel mooi. En de melancholie komt meestal erg dichtbij bovendrijven. Cosmic Diversity, zoals gezegd, verscheen via Bureau B. U hoorde de track Schoolyard Suites. En we gaan weer even terug naar Polen. Maar nu niet met een duo, maar een dame die muziek maakt onder de naam Did, als in D-I-D. Haar album heet End of Xibalba. En dit is de fraaie titeltrack van dat voornoemde album. Oh, ja. Moet ik het wel goed doen. Dames en heren, ik ben een beetje in de war. Zal wel komen omdat ik de hele week druk ben geweest. Dus af en toe verkeerde schuiven. Ik laat van alles vallen vandaag. Maar goed, hier is dan alsnog dit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray. Daar hebben we een special over Atomine Electrine, oftewel Peter Andersson. Dat daarover straks meer, maar eerst terug naar 1979. En waarom? Omdat het vandaag natuurlijk gewoon moederdag is. Nou heb ik zelf geen moeder meer. Nou ja, een mens heeft altijd een moeder. Alleen leeft mijn moeder helaas niet meer. Maar voor alle andere moeders denk ik van, nou weet je, ik hoop dat de kinderen aan u gedacht hebben. Want Monty Cazaza deed dat ook in 1979. Ik heb het singeltje weer eens uit de kast getrokken voor de gelegenheid. Het verscheen in 1970 dus op Industrial Records, het label van Throbbing Gristle. To Mom on Mother's Day.
3: Just tell me when to start. Anytime, okay. To Mom on Mother's Day.

wauw toch? Echt één woord, wauw. En we hebben weer een reden natuurlijk, want Music to Play in the Dark die heeft een broodnodige heruitgave gekregen op het DICE label. Music to Play in the Dark 2, en daarvan hoorde u de track Tiny Golden Books. Wat een prachttrack. En tot mijn grote verbazing was deze track helemaal nog nooit gedraaid in X-Rated. Althans, niet op de concertzender voor het laatst gedraaid toen het programma nog op Kink FM zat. Dus heeft u het album niet, u kunt het nu weer aanschaffen via DICE Records dus. X-Rated op de concertzender. Vorige week hadden we helaas het overlijden van Klaus Schulze. En ik wilde nog even heel erg duidelijk maken dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle, door de hele week heen ging dat door, voor alle opmerkingen en mooie woorden die ik heb gekregen over deze special die ik toen vorige week gemaakt heb rond Klaus Schulze. Dank u wel daarvoor. En deze week moeten we helaas ook weer afscheid nemen van twee artiesten die wel degelijk allebei in X-Rated thuis horen. De meest opvallende is wel Albin Julius. Hij was de frontman van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud en Blood Axis. Nee, Blood Axis moet je mij horen. Het spijt me wel. Die haal ik wel vaker door de war. Der Bloedharsh moet ik zeggen. Albin Julius, hij is slechts 54 jaar geworden. De reden rond zijn overlijden is niet officieel bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat het een hartstilstand betreft. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We laten de muziek spreken nu voor Albin Julius. Te beginnen met zijn eerste belangrijke project en dat is The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. U hoort het vierde ongetitelde gedeelte van het album A New Soldier Follows the Path of a New King.

En dat was dan Der Bloedharsh, het andere project van Albin Julius, die ons deze week moest ontvallen. U hoorde het derde gedeelte, ook weer ongetiteld, van de track, van het album The Track of the Hunted. Dat verscheen op WKN Records in 2000. En WKN, dat was ook het label van Albin Julius. En dat staat voor Wir kapitulieren niemals. Rust in vrede, Albin Julius. Je komt straks nog één keer even terug in deze uitzending van X-Rated. Want daar luistert u naar op de concertzender. En ik zei het net al, er waren twee muzikanten waar we afscheid van moesten nemen. De ander is de markante muzikant en die een teruggetrokken leven leed eigenlijk. Peter Vromader. Voor het eerst in 1981 hoorden we van Peter Vromader. En die is naderhand, heeft hij ontzettend veel gedaan, ontzettend veel gemaakt. Want behalve experimentele muzikant die zich bezig hield met onder andere genres als krautrock en dark ambient, zat hij ook in de progrock. En hij organiseerde ook tentoonstellingen, want was ook nog eens een keer kunstenaar. Heeft met films gewerkt en diverse multimedia projecten. Heeft onder andere ook gewerkt met H.R. Giger, Hans Rudy Giger. Die stierf overigens 12 mei 2014. En nu is Peter Vromader er zelf ook niet meer. Een angstaanjagende track die is te vinden op zijn eerste album die in eigen beheer verscheen. Muziek, moet ik het op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Muziek aus dem Schattenreich. Hij maakte ook muziek onder de naam Necropolis. Nu hoort nu de track Crypta van dat album. Rust in vrede, Peter Vromader.

En deze gezellige dijenkletser kwam van Joel Gilardini en Paolo Bandera. Het album Jenseits der Anerkennung. Je hoorde de titeltrack en dat verscheen onlangs op datzelfde sublabel van Silentes, waar we al eerder een track van draaiden, namelijk Standard Records. En nog meer gezelligheid met Kloop en Ona Sander. Zij maakte het geweldige album Tempestrari via Winterlight Records. Dit is Furious Dawn.

0: Maar ik moet in dit geval zeggen, Boyd Rice and Fiends. Niet te vergelijken met zijn project Boyd Rice and Friends. The Fiends, die zijn Douglas P. van Death in June. En inderdaad, Albin Julius van Der Blood Harsh and the Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Die zong ook mee op dit album Wolf Pact. En nu hoorde de titeltrack van het album Wolf Pact. En dat verscheen in 2002. Nogmaals, rust in vrede. Albin Julius, gelukkig zijn Boyd Rice, zowel als Douglas P. nog onder ons. En nou moet het verdomme maar eens afgelopen zijn hoor, met al die overlijdens, al die doden. Het is gewoon niet leuk meer. Het gaat wel echt ontzettend hard de laatste tijd. Maar goed, wat doe je er tegen? Helemaal niets. Waar je ook niks tegen doet, en dat is maar goed ook, is gewoon de start van X-Ray. Zometeen het derde uur X-Ray Tit onder de nummer X-Ray. En dat is een special rond Atomine Electrine, of Atomine Electrine. Dat is Peter Andersson, die ook opereert onder de naam Raison d'être. En dit side project van hem, daar duikt hij veel meer de Synthi Space in. Ik heb voor een heleboel albums één track uitgekozen. Van een heleboel albums een heleboel tracks uitgekozen. U hoort een track van het album Archimetrical Universe uit 1999. Nebulous uit 2007. Een gedeelte uit The Deep Invisible uit 2008. Een track van Laniakea uit 2015. En een track van The Second Moon uit 2016. En een track van The Antikythera Mechanism. En dat verscheen in 2019 via Winter Lights. Peter Andersson, Atomine Electrine. Zometeen na 11 uur. En volgende week en de week daarna, dan duik ik zoals aangekondigd al en zoals beloofd in wat langere tracks van Klaus Schulze. Dat hoort u dus in volgende week in X-Ray. En de week erop. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op deze concert. Zijn er nogmaals dank voor het luisteren. En dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray zometeen. En blijf bij X-Rated, want volgende week zijn we er weer. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Rated.

Nou zeg, wat een nasty tik. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel op de maat. Dus ik kan hem eigenlijk tot 11 uur vanavond gewoon laten klinken en naar huis gaan. Dan haal ik de plaat morgenochtend wel op. Maar goed, hij is toch bijna aan het eind, dus zo erg is het niet. Het geweldige werk van Paul Bridzic. En dat zonder Paul, want Bridzic is eigenlijk de naam waarop hij het heeft uitgebracht. Ik heb het over de track Under. En dat staat op de 12-inch Twirl Under. Dat verscheen via Oost Good Tone in 2006. Ik zag net een tweet voorbij komen. Het kan weer buiten luisteren naar X-Rated. Dus rol die boxen naar buiten. En gaat uw buren een beetje opvoeden met de muziek die ertoe doet. Want gisteravond hebben we natuurlijk allemaal het Songfestival gekeken. En de grootst mogelijke bagger gezien. Nou, misschien ook mensen wel niet. Maar ik vind dat altijd wel leuk. Eén keer per jaar. Maar nu gaan we weer naar de muziek die ertoe doet inderdaad. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. En het label, het Duitse label Audiofob heeft weer een mooie worp nieuwe releases. Deze was echter al een tijdje uit, maar die is nog eens niet voorbij gekomen hier in X-Rated. We hebben het over Wezenberg. En dat is Christian Jan-Erik Wezenberg. Zijn nieuwste album heet Counterclockwise. Het nieuwe album en tegelijkertijd het tweede album. Van het album hoort u nu Digging in Clouds. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

En gelijk gaat het ook weer helemaal mis, dames en heren. Oh, oh, oh, oh. Ik zet gewoon de verkeerde trekker klaar. En dat is niet goed, want het moet natuurlijk gewoon deze zijn. Nee, dan moet ik het ook weer opnieuw helemaal gaan invoeren in de... Oh. Goed, aan het begin van een nieuwe X-Rated gaat het natuurlijk weer eens een keertje mis. Maar dit is volledig mijn eigen schuld. In de herkansing dus, de track van Wezenberg, Digging in Clouds.

Hoekig en compleet ontregelend. Dat is de muziek al die het duo maakt al sinds ze bezig zijn in de muziek. Ik heb het over duo André Bach en Mark Tegenvos. Amsterdammers. En ze hebben furoren gemaakt destijds in de ultra schuine streep wave beweging, punk beweging, maar meer ultra. De band Tox Model. En later gingen ze verder als Technoville en Dead Wheel. En tegenwoordig zijn ze De Neuve. En De Neuve heeft een nieuw album op het Haarlemse Blowpipe Records. En dat album dat heet .be. En deze track die je hoorde, Dressed Up, dat is een oude track. Weliswaar volkomen onherkenbaar gemaakt van de band Technoville. Nee, de band Tox Model. Of was het nou Technoville? Of Technoville was het. Nou, in ieder geval De Neuve. Heerlijk werk. Nieuw werk dus van dit Amsterdamse duo. En, oh, daar gaat hij nog een keertje. Ja, nee. Dat komt allemaal door het Songfestival. Helemaal van slag. Boris Lelong gelukkig niet. Die gaat als een speer met de onweersstorm. Er komt ook onweer de komende week. Lightning Storm. Dit is Boris Lelong en het album Fireflies in Gondwana.

Orson Henschel. Nou, hij is weer helemaal terug, hoor. Wat ik van het album gehoord heb. Nou ja, ik heb het hele album gehoord. En dat is gewoon helemaal goed. Heavy Light heet dat nieuwe album. En dat gaat uitkomen op 27 mei. En Orson Henschel hoor u met Antenna Window. En natuurlijk zit hij op het Duitse Denno Valley Records. Orson Henschel hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu een rondje nieuw Databloom gaan doen. Jawel, want ook Databloom heeft weer een nieuwe Warp releases op de markt. Nou, Warp zijn er drie, waarvan er twee nu aan bod komen. De eerste is Specta Sierra, oftewel Darren Underwood. Spectra Sierra, het album Bioluminescence. En dat verscheen dus via het voornoemde Databloom. Hier is eigenlijk Spectra Sierra met Particles.

En de andere release op Data Bloom. Dan hebben we het over Yamaoka en Pearl. En dat zijn de heren Kenichi Oka en Ludwig Simbrelius. En Yamaoka en Pearl die maken afzonderlijk van elkaar ook al de meest prachtige dingen. Maar samen, oh ja, dat mag er ook zijn. Het nieuwe album heet Human. En u hoorde het zesde gedeelte hier bij X-Rated. En ook nieuw werk deze week. En dat is ook heel mooi. Terwijl het wel warm is, maar het label gaat gewoon door. Het is Glacial Movements uit Italië. Het ijzige label uit Italië. Het nieuwste album van Netherworld heet Vanishing Lands. Netherworld is Alessandro Tedeschi. En dat is de label-eigenaar van Glacial Movements. Maar zelf kan hij het ook. Getuigen ook deze prachtige titeltrack van het nieuwe album van Netherworld.

0: Och jongens, dit kan zich toch meten met de beste werken die ooit zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld van de begintijd van Attacker of de ambient works van Aphex Twin. Dit is een album wat sowieso bij mij de eindlijst in is gegaan. Nu al. Fabio Orsi en Tess. Fabio Orsi kennen we, de Italiaan die al heel lang muziek maakt. En Tess doet dat ook. Tess is eigenlijk Maurizio Martinucci. En hij maakt tegenwoordig deel uit van Clock DVA. De nieuwste van hun samenwerkingsverband heet Otto. OT/TO. U hoorde daarvan. Saai, schitterend.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En X-Ray, dat behelst een twee uniekere tracks van Klaus Schulze in het kader van zijn onlangs overlijden. Daarover straks meer, maar eerst een heugdelijke heruitgave, namelijk een van mijn favorietste albums. Deze staat wat mij betreft ook in mijn Desert Island Collection top. Thomas Lear en Robert Randall en het album The Bridge. En dat verscheen in 1979 via het Throbbing Gristle label Industrial. En dat wordt nu eindelijk heruitgegeven op het fameuze Mute label. Van dat album hoort u nu het schitterende Connotations.

Zo. IJs, dat hebben we nodig. IJs, inderdaad. Want het is hier, in ieder geval in de studio, nogal koortsig. Toen ik hier binnenkwam was het hier 38,5 graden. Ik heb het inmiddels terug weten te brengen. Daar, even kijken, 32,3. Maar dan alsnog is het bloed en bloedheet. Als u denkt, wat is dat voor een rare ruis op de achtergrond? A, dat is een snorrende ventilator. B, dat is het op boost staande airco. Ja, het kan nu helemaal niet anders hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, we doen het er even mee. Anders smelt ik hier en dat willen we ook niet. We begonnen met Mono Lake. En dat was een 12 inch die in 2000 verscheen. Prachtig, met op de B-kant Stratosphere. Mono Lake, Robert Henke aan het begin van deze nieuwe episode van X-Rated. En we gaan ermee door tot 11 uur en daarna nog veel meer kouds tot middernacht in X-Ray. En dit is eigenlijk een hele speciale X-Rated, want ik denk, nou, ik ga echt alleen maar van die verkoelende of onderkoelde muziek draaien. Vandaar Ice van Mono Lake. En zo kunnen we ook nog nu bijvoorbeeld een lome dub inzetten. En dat komt van Rhythm and Sound, oftewel Mark Arnestus en Maurice van Oswald. Zij vormen behalve Basic Channel ook Rhythm and Sound. Dit is No Partial en dat staat origineel op de B-kant van een 10 inch die is uitgebracht en split samen met The Wailers. En dat is de begeleidingsband natuurlijk van Bob Marley. Dit komt van het album echter van Rhythm and Sound. Dit is No Partial. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele, hele goede avond.

Nou, zo lopend door de bossen van Wolfgang Voigt, oftewel Gaas, dan krijg je het vanzelf wel koeler. Königsforst was dit van het gelijknamige album. Je hoorde het zesde gedeelte. En dat verscheen via Mil Plateau in 1998. Gaas dus. Hier bij X-Rated op de concertzender voor, als u er nu pas inschakelt, een speciale X-Rated met louter verkoelende en onderkoelde tracks. Zoals deze bijvoorbeeld van Deep Chord, Stephen Hitchell en Rod Model natuurlijk. Deep Chord presents Echo Space. Het album The Coldest Season. Nou, dat is duidelijk niet het geval bij deze zomer. Dus krijg het vanzelf lekker koud met het Dubby Sunset. Dit is Deep Chord presents Echo Space.

Dit was Resignation. En Resignation, dat was oorspronkelijk het project tussen de heren Ekholm en Nordvarger Björk. En Resignation was eigenlijk bedoeld om een soort duistere, hele nare, duistere, donkere techno te gaan maken. Nou, er is ook vervolg opgekomen, maar dat is allemaal uitgebracht onder de naam Nordvarger. En het is ook weer onlangs heruitgegeven, alle drie de Resignations album. En dat is goed nieuws en dat kunt u vinden. Deze komt van het oorspronkelijke album uit 2009 en dat album heet 1897. En dat werd uitgebracht via 205 Recordings. Wat een cijfers allemaal. Heerlijk onderkoeld werk van Resignation. En dit is werk wat niet al te lang geleden verschenen is. Nou, toch al gauw weer 3 jaar geleden. Maar we hebben het over Gainst Naï. En Gainst Naï is een Franse band onder de leiding van Laurent Petitgrand. En die timmert al heel erg lang aan de weg. En Gainst Naï maakte in 18 dus het album Make Dogs Sing. Nou, daar staat de track Rain op. En regen. Als er iets verkoelend werkt, dan moet het wel regen zijn. Een prachtige track van Gainst Naï. Rain.

Thank you.

0: Snowbound. Jawel. En dit was de track Snowbound van het album Snowbound. Het geesteskind van Kevin Spence heet Stormloop. En dit verscheen in 2011 natuurlijk via dat fantastische ijzige label Glacial Movements. Het deed mij een beetje denken aan Biosphere. En dat geldt eigenlijk alleen voor deze track, want de rest van het album niet. En waarom de volgende op de draaitafel ligt, dat hoort u zometeen.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-Rated, nog steeds tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Heel veel koud werk nog tot 11 uur. En daarna gaat het gewoon door met Mick Harris. Oftewel Lul met dubbel L op het eind. Maar daarover straks meer. Ik had het net over Biosphere. Dan hebben we het over Geir Jensen. En dan hebben we het over zijn allereerste band waar hij in zat. Van formaat althans. En dat was Bel Canto. Samen met Annelie Drekker en Niels Johansen vormde hij Bel Canto. Nou, Geir is er natuurlijk al een hele tijd uit. En Bel Canto gaat gewoon nog door. Ik zag vorige week op de Facebook van Bel Canto dat ze werken aan een nieuw album. Ik weet niet of het zo prachtig is als op Whiteout Conditions destijds. Een ijzige track is natuurlijk altijd nog Baltic Icebreaker.

waar genialiteit grenst aan gekte. Of zo wilt, andersom. Ricardo Villalobos. Volkomen gestoord deze track. En daarom zo ongelooflijk briljant. Niets anders dan een beat en een brassorkest. Een sample van een brassorkest. Het is origineel een sample van een brassorkest uit de voormalige Joegoslavië. Opgenomen in 1980. Het lijkt een beetje op een Alpenhoorn. En dat is leuk, want ik ga met mijn lieve vriendin Anita volgende week naar de Alpen. Maar daarover straks meer. Dit was Ricardo Villalobos met Fiets Hoya Tsi Hoya. En dat nogmaals, eigenlijk gewoon alleen maar deel 1. Want deel 2, die staat op de andere kant. En die duurt nog langer, 22 minuten. Een totale tijdsduur van 37 minuten. Fiets Hoya Tsi Hoya. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst een fonkelnieuw werk van Brando Loopy en DJ Red. Het staat op die verzamelaar waar ik vorige week qua titel ongelooflijk over struikelde. Dus die mag u zelf gaan opzoeken in de playlist. Ik noem alleen de eerste twee woorden. Pignora Imperii. Die gaat toch wel. Dit is Brando Loopy en DJ Red met Colton Deception. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Sinds 1991 timmert het Trésor-label al aan het techno-firmament. En ze doen het nog steeds ongelooflijk goed. Getuige ook het album wat nog gaat uitkomen van Function. Function is David Sumner. En hij gaat een nieuw album uitbrengen. Eternum Existence. En dat gaat dus op het Trésor-label gebeuren. En dat gaat gebeuren op 3 juli aanstaande. Het nieuwe album van Function. U hoorde de Hermetic Mix van Growth Cycle. X-Rated op de concertzender, waar we zijn aanbeland bij Robert Geurl. U kent hem ongetwijfeld als de helft uit de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Gabi Delgado Lopez is al geruime tijd helaas niet meer in het duo DAF aanwezig vanwege zijn overlijden. Maar Robert Geurl heeft een dame gevonden waarmee hij muziek maakt en dat is Sylvie Marks. En onder de naam Geurl hebben ze een nieuw album op de markt gebracht. Dark Silver and Moonlight, verschenen via Grönland. Pardon, zo wie du bist, hier is Geurl. En het is net DAF. Heerlijk.

En weer zo'n weergaloze track van het album Momento 0.0. Edith Alonso, zij komt uit Barcelona, Spanje. En haar album Momento 0.0 is verschenen via Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. En ook dit album staat heel hoog in de eindlijst over 2026. Je hoorde Memento 0.3 Todo se desvaneció. Edith Alonso. En ik had het net al over albumlijsten. Daar Edith Alonso hoog in komt. En wie er ook in komt, maar niet hoog, is de nieuwe Boards of Canada. Ik vind het een goede plaat. En hij is tot heuse alarmschijf gebombardeerd hier bij de concertzender. Want Harold heeft een track gedraaid. Onze Rol heeft er zowaar twee gedraaid. En ik draai er nu ook nog eens eentje. Potverdorie. Boards of Canada, het nieuwe album Inferno. En dit is Arena Americana. Americanada. Het is verschenen allemaal via Warp. Dat mogen bekend zijn. En ondertussen kent iedereen die plaat. Dus ik hou het bij één track. De nieuwste Boards of Canada. Toch? Nou, vooruit. Komt-ie.

dat was nieuw van Herman Kopp. En wellicht kent u hem als soundtrackmaker van de illustre films Necromantiek. Necromantiek 1 en 2. Daar maakte hij de muziek voor die films. En hij heeft nu de muziek gemaakt voor Der Golem. Ook zo'n obscure film van Herman Kopp. En dit verscheen op Cold Spring Records. U hoorde de track The Night. Herman Kopp hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog 9 minuten te gaan. Die is voor de nieuwe en toch een hele oude Konrad Schnitzler. Natuurlijk oud, want hij is al heel lang niet meer onder ons. In 1981 verscheen het album Konal. En dat verscheen via het Noorse label Unitone. En gelukkig wordt het heruitgegeven op dat fantastische Duitse label Bureau B. Konrad Schnitzler, u hoort nu een gedeelte uit N1. Dit is Konal, dit is Konrad Schnitzler.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray tot 12 uur. In aanloop naar het Cabaret Voltaire-concert aanstaande zaterdag in Paradiso Amsterdam ben ik een flink aantal video's op YouTube aan het doorspitten geweest om vast in de stemming te komen. En wat viel mij op? Wie is in geen velden of wegen te bekennen? Chris Watson. En het betrof dan voornamelijk allemaal video's die zich voordeden met de tour die ze deden, Cabaret Voltaire deed in Amerika en de Europese tournee. Want op de Engelse tournee stond meneer Watson wel op het toneel. Wel nu, ik heb eens een nader onderzoek gedaan. En wat blijkt, het heeft er alle schijn van dat meneer gewoon niet aanwezig is aanstaande zaterdag in Paradiso. Hij heeft aanstaande vrijdag heeft Cabaret Voltaire een concert in Brussel. En ook daar staat op de website inmiddels dat Watson gewoon niet aanwezig is. Ik vraag me gewoon af wat het nut is van een soort reunie, een soort farewell tour samen te gaan stellen en te organiseren als je er gewoon zelf gewoon weg niet bij bent. Ik voel me een beetje bekocht, maar ik ga natuurlijk wel, want ik heb nog steeds wel heel veel zin in Cabaret Voltaire zaterdag. Maar ik heb wel een beetje de pest in. Laten we hopen dat hij er wel staat, maar het waarschijnlijk dus alle schijn van niet. Daarom nu een flink stuk Cabaret Voltaire met Chris Watson op de draaitafel. The Western Mantra. Het fantastische werkstuk wat ze in 1980 uitbrachten. Als derde, of eigenlijk als tweede LP, maar het werd geafficheerd als een single. En de track duurt gewoon 20 minuten en de andere kant is ook 20 minuten. Three Mantras. Western Mantra. Cabaret Voltaire.